Waarom begon je hem vlaaien? Hakoe! Je vlaaien! Ik dacht wat aan het aan mijn hoekje, maar zangen los aan zijn hoekje en aan het zangen. Maar ik kan net gaan naar de hoekje, dat is een goede boete. Maar nou, maar zeer,